Lokaal Omroep Koorn. Niet normaal, zo lokaal.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Hommelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

Eigenlijk een zondagliedje, maar toch vandaag op deze dag in 1968 op 25 mei was het de nummer 1 notering in de Nederlandse top 40. En ook in Europa, andere hitlijsten stond het liedje boven in de regio. Hè? Ja, 4 weken lang. Lazy Sunday van de Small Faces. Ja, goedemorgen, het is maandag geworden. Ja, de maandagochtend. Ja, vandaag 25 mei. Ja, er waren extra veel waterpunten afgelopen weekend. Er was een gratis zonnebrand overal. Een smeerstraat zelfs. En zelfs een schuimparty. Ja, overal waren maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen bevangen raakten door de warmte. Temperaturen waren afgelopen Pinksterweekend opgelopen tot boven de 25 graden. Ja, je hoorde het net ook al, het wordt vandaag ook weer warm, hè, rond de 29 in het zuiden. En 25 graden in het binnenland. Vooral bij sportwedstrijden en festivals, daar waren maatregelen genomen. Zo is onder andere ook de marathon afgelopen zondag, die gelopen zou worden in Maastricht, die was afgelast. Ja, de halve marathon die ging wel door, maar begon extra vroeg. Ja, dan is het ook nog extra cool natuurlijk. Zo waren er ook nog wat andere evenementen. Zo heeft de organisatie in Maastricht ook extra water uitgegeven. En waren er meer punten waar sporters een natte spons kregen. Ja, het is natuurlijk altijd oppassen geblazen. Hè? Ook vooral de Europa-run, hè? Ja, in Enschede. Er was ook extra water. Rotterdam. Ja, daar werd ook geld ingezameld voor kanker. Dus veel mensen die gingen rennen en lopen daarvoor. Maar ja, als de temperatuur lekker hoog is, dan wordt het extra gevaarlijk natuurlijk. Ja, er waren ook weer adviezen. Hè? Je moest een petje dragen bijvoorbeeld. Hè? Nou, dat scheelt, die draag ik altijd. Hè? Man met het petje. Ja, en verder ook nog insmeren. Hè? Dat is ook altijd belangrijk. Ook vandaag, hè? Want het wordt warm. En dat betekent dat je maar nooit weet of je verbrandt of niet. Hè? En voor je het weet, ben je al verbrand. Hè? Dus ja, het is even oppassen geblazen. Goed, het is maandag. Ja, even rustig beginnen. Ja, rustig beginnen. In elk geval eventjes, ja, niet te veel ellende. Want we moeten nog eventjes rustig wakker worden, denk ik. Of niet?

0: Michael Jackson weer terug op de kaart. Ja, hij was er natuurlijk altijd al op de kaart. Maar tegenwoordig worden er weer steeds meer liedjes gedraaid van Michael Jackson. Hè? Ja, online in verband met de film Michael die uit is, die biopic. Hè? Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het weer vandaag op deze tweede Pinksterdag. De zon is er. In het midden en zuiden wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 29 graden. Lekker. Ja, in Limburg kan het zelfs 30 graden worden. Misschien iets erboven. Te maken met een zwakke tot matige noordenwind. Het is in de noordelijke provincies iets minder warm. Ook dinsdag gaat de zon weer over uren draaien. Morgen dus ook weer warm. Het is dan ook weer onbewolkt. De temperatuur doet een schepje bovenop. Het wordt zelfs 28 graden. En aan de noordkust tot 31 graden in Limburg. En daarna hebben we ook weer een klein zwak noordenwindje. Ja, hoe het weer na dinsdag is, dat is nog moeilijk te voorspellen. Want ja, het weer is zo veranderlijk als wat. Maar het wordt in elk geval vandaag lekker warm. En
1: back to the 80s.

0: vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik muziek.
1: Dit is de Dagtopper. Why do we

Sky Holland is de dagtopper van vandaag. Je hoort de Automatic. Je altijd op zoek naar nieuwe muziek, hè, zoals je weet. Hè. En dan doen we dit natuurlijk altijd. En er zit de dagtopper altijd bij, elke dag. En vandaag dan gewoon weer een nieuwe dagtopper. Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, twee personen zijn afgelopen zondag overleden na incidenten in recreatieplassen. Ja, mensen zoeken natuurlijk de kou op. Die gaan het water op. Ja, in het Limburgse Wel kwam een Duitser in het Leukere Meer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek, omdat hij uit het water was gehaald. En hij was ook nog gereanimeerd, maar hij mocht helaas het allemaal niet overleven. Ja, de Duitse man in Wel die zwom met een vriend vanaf het strand aan het Leuke Meer, zo schrijft de Limburger. De vriend zag de man onder water gaan en hij kwam toen niet meer boven, waarschuwde een vriend en andere kennissen. En rond 2:50 de hulpdiensten. Ja, de hulpdiensten die hebben duikers ingezet, jetskis, nou ja, alles erop en eraan, drones. Een grote zoekactie en aan het einde van de middag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van het strand. Ja, de politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Ook in het recreatiepark het Hulsbeek in de Oldenzaal ging het mis. De melding van een mogelijke drenkeling kwam rond 6:00 binnen. Bezoekers moesten het water verlaten omdat hulpverleners konden zoeken. Zo schrijft onder andere RTV Oost. Ook een traumahelikopter moest worden ingezet. Ja, volgens de loco-burgemeester van Oldenzaal, Rutger Bouwman, heeft het incident op de warme en drukbezochte dag afgelopen weekend veel indruk gemaakt op de aanwezige personen. Ja, dat snap ik natuurlijk, ja, helemaal. Jongens. Ja, als je het water opzoekt, dus doe het dan veilig. Ja, pak een zwembad of zo. Dan kan er minder of bijna niks gebeuren. Ik kan altijd natuurlijk wel gebeuren. Maar goed, het is minder gevaarlijk. Ja, rivieren is altijd een risicootje. Want rivieren die stromen. En voor je het weet zit je in een onderstroom en ben je verdwenen. Dus pas in elk geval op wat je doet om toch een beetje verkoeling op te zoeken. Je kunt natuurlijk ook gewoon buiten in de tuin een waterbadje neerleggen. En daar is je voetjes in doen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ja, en in Nieuw-Zeeland, even uit de buurt, is een internationale surfwedstrijd platgelegd. Er was een cameraman in het water gebeten door een dier. Ja, de organisatoren denken dat het om een zeeleeuw ging. Ja, de halve finale van de World Surf League was aan de gang voor de kust van de plaats Raglan. Toen het misging, ja, volgens de organisatie hebben ook de Braziliaanse deelnemers tijdens een wedstrijd het water zien opspatten toen de cameraman werd gebeten. Ja, ja, ik zit eerder te denken aan een haai of zo. Maar goed, ze denken dus een zeeleeuw. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja, op deze dag in 1907 in Finland komt het eerste parlement ter wereld bijeen. Er zitten zowel mannen en vrouwen in. En de Belg Paul Diemen die wint de eerste editie van de wielerwedstrijd, de Ronde van Vlaanderen. En dat gebeurde in 1913 op deze dag. Ja, de koers werd verreden over een afstand van 324 kilometer. Met een aankomst en een start in Gent. En van de 37 personen die vertrokken, waren er maar 16 die ook aankwamen. De man won de sprint van de kopgroep van 5 renners. En het waren allemaal Belgen. Ja, en als laatste, Amelia Earhart is de eerste vrouwelijke passagier die over de Atlantische Oceaan heeft gevlogen. Ja, en dat deze voor het eerst in 1928. Ja. En het is vandaag de Afrika-dag, de dag van Afrika. De oprichting van de Organisatie voor de Afrikaanse Eenheid. Door het feest gevierd in onder andere Gambia, Mali, Mauritanië, Namibië, Zambia en Zimbabwe. Dus het is feest in Afrika vandaag. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zomer, jongens. Hoge temperaturen. Dit is voor de wekker wakker.

Ja, als je dan lekker koud kan instellen, waarom niet, hè? André Pronk, een lekker bubbelen in een jacuzzi. Ja, ik zie daar een poesie, zo zei hij ook nog een keertje. Hè? Ja. Voor de wekker wakker, goedemorgen. Het is 25 mei. Kijk even naar het nieuws van vandaag. Ja, Kimi Antonelli heeft de Formule 1 Grand Prix van Canada gewonnen. Max Verstappen is op de derde plaats geëindigd en pakt daarmee zijn eerste podiumplek van het seizoen. Ja, Lewis Hamilton, ja, toch een van de beste rijders, jongens. Die is uiteindelijk tweede geworden in Canada. Ja, en het gaat niet goed met de ebola-besmettingen. Misschien heb je het nieuws een beetje gevolgd. Het vermoedelijke aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is alweer opgelopen tot 900. Dat heeft de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Inmiddels zijn 101 ebola-besmettingen vastgesteld in de DRC. Ja, waar het virus uiteindelijk is uitgebroken. Ja, lichamen van de overleden ebola-patiënten zijn zeer besmettelijk. En om die reden mogen begrafenissen in de Congolese provincie, het epicentrum van de uitbraak, alleen door gespecialiseerde teams worden uitgevoerd. Dus ja, dat mag daar dus alleen maar door de betreffende bedrijven die daar echt een vergunning voor hebben. Ja, en het is zeer zorgwekkend. Volgens de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie belemmeren geweld en onveiligheid de bestrijding van ebola. Ja, en verder nog meer nieuws. De politie in Delft heeft een man opgepakt die afgelopen zondagavond op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was rond 9 uur gespot door omstanders. Via een regenpijp was hij omhoog gegaan. En toen is ook het alarmnummer gebeld. Volgens de plaatselijke omroep was de man dronken en gooide hij ook voorwerpen van het dak af. De politie heeft daarom ook de omgeving van de kerk afgezet in Delft. En ook kwam er een politiehelikopter om de man vanuit de lucht in de gaten te houden. Ja, zo was er een onderhandelaar, er waren agenten. En uiteindelijk kon er vanuit de kerk contact met de man gemaakt worden en hem overtuigen naar beneden te komen. Hij werd uiteindelijk door medewerkers van het ziekenhuis nagekeken en daarna geboeid overgebracht naar het politiebureau. Want hij moest verhoord worden, zo vertelt Omroep West. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is de hoogste tijd voor de flitsschijf.

Stevie Wonder en Blowing in the Wind. Ja, ik dacht net in het grote Van Vliethuis beneden in de grote huiskamer. Want ja, meestal zijn mensen nog niet wakker. En vanmorgen, ja, in één keer waren er wel mensen wakker hier in het Van Vliethuis. Ik dacht van, wat zijn ze toch zagrijnig? Maar ik zit even te kijken. Het is vandaag de zagrijndag. Ja, dat is wel een beetje toevallig dat het vandaag is in elk geval. Maar goed, vandaag mag je dus officieel zagrijnig zijn. Kijk, nou, dat scheelt alweer eventjes, hè. Dus hoef je niet meer te verontschuldigen. Ja, nog even wachten en dan begint het WK, hè. Het WK 2026. En ik zei het al, er komen veel liedjes uit van, ja, waarbij het voetbal een beetje gepromoot wordt. Ja, veel liedjes uit Duitsland, Duitse liedjes om het Duitse elftal hard onder de riem te steken. Het Belgische elftal natuurlijk. En het Nederlandse elftal uiteraard ook.

Voor de wekker wakker. Je ultieme ontbijtboost. Elke dag. Met Erik van Vliet. Boom, boom, boom,

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

0: Vliet.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

Voi soffrire.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt uniek reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn.

en warmte, geen stress aan mijn lijf, gelukkig zijn. Zonder werk

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn.

wants to be in San Francisco.

Chicago.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut. Deutschland was bis zu schön.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.

0: Verkringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

You're one of my kind.

0: Hollandse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

proof.

one ticket, please. Yeah, right here, right here. She's at home.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt uniek reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Goedenavond, maandagavond, 7 uur.
1: Goedenavond.
0: Je luistert naar de lokale omroep Goorlen. Dan luister je naar Ongehoord Goed. Vanavond yes. Is Henriër en ondergetekende Barend van der Louw. We hebben een bak vol muziek staan. Yes. En het gaat alle kanten op. Het gaat van blues, het gaat naar een beetje lounge. Het gaat naar de soul, het gaat naar het Zuid-Amerikaanse. Dus laten we eens gauw naar Bolivar.
1: Het warme weer gaan.
0: Ja.
1: Bolivar, merengue.
0: Merengue.
1: Ja, gewoon dat past bouncen. Al bij dit weer. Hè?
0: Dat past zeker bij dit weer. Ja, lekker schoentjes uit. Doe. En even uit je stoel en een dansje doen.

0: Lekker. Vroeger was was kreet vroeger, hè? De zomer uit je radio. Ja. Nou ja, laten we zo zeggen, ongehoord goed vanavond. De zon in je radio.
1: Yes, yes.
0: En it's a beautiful day. En Gare du Nord, uit Tilburg, wereldberoemd. En niet alleen in Tilburg. Echt.
2: Ferry Lancey dan?
0: Ferry Lancey en Knuiten en de oude baas van Free Records op Tilburg. En Maar daar zitten mensen allemaal niet op te wachten. It's a beautiful day.
1: Okay.
0: Ach man, dat is wel lekker nummer. Rise and shine.

0: Wow, Dorona.
1: Dorona.
0: Alberti.
1: Alberti.
0: Si. En Voin is een van de grootste fans van Dorona.
1: Weet je zeker?
0: Ja, weet je zeker, want hij heeft een nummer van voorgeschreven.
1: Wie?
0: Ja, love that girl.
1: Rafael Sadiq. Ja, man die ontzettend goed...
0: Hij is ook weer bijna 20 jaar oud, een nummer.
1: Maar volgens mij is die niet meer onder ons.
2: Natuurlijk zo niet.
1: Rafael Sadiq. Een man die overigens produceren veel leuker vond dan zelf zingen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, dat wist ik niet.
1: Goeie stem.
0: Ja, leuke muziek.

0: Zo afgekeken van het oude Motown, hè?
1: Yes.
0: Jongen, jongen, jongen.
1: 100%.
0: Hey, over het oude Motown gesproken. This Old Heart Mine. Isley Brothers. Ah. Hier heeft hij het voor afgekeken.
1: Ja, dat zou misschien
0: van dit soort dingen. Ja, joh.

0: Goedendag, man.
1: Heerlijk, hè?
0: Lekker, hè?
1: Ja, mensen thuis, ik ben blij dat het geen visual radio is. Want hier worden dansjes gemaakt en zo.
0: Hey, maar dit was een nummer, dat is jaar of 60 oud.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ik denk de volgende band, die sluit er mooi op aan. Ja, de nummer is geen 60 jaar oud, maar die band ongeveer wel.
1: Ja,
0: en stond over twee jaar bestaan ze 60 jaar. The Tower of Power.
1: Ja, en ze stonden van de week in Eindhoven, in het muziekgebouw. Oh, ik heb ze 4 keer gezien, dus deze keer ben ik verwijderd.
0: Ik ook zoiets, maar...
1: Oeh, man. Ja, dat is echt elke keer weer een belevenis.
0: Ja,
1: sold out.
0: Yes, sold out.

0: Sold out.
1: Oh,
0: yes.
1: Jongens. Wat een feest, hè? En allemaal dik in de 80, hè, die gasten. Ja. Niet normaal. Ik moet het mezelf nog maar zien doen op mijn 80ste. Hey, we pakken een beetje blues, pakken een beetje funk. Ja. Daar gieten we een sausje overheen van Louisiana Swamp Music. Een beetje Mardi Gras erbij. En daar krijg je dus Marc Broussard met trombone. Shorty, laissez le bon temps rouler, oftewel, laat de goede tijden rollen.

0: Marc Broussard, een Canadees vandaar het Frans, wat hij met de Amerikaans of Engels accent uitspreekt.
1: En Trombone Shorty.
0: En Trombone Shorty, echt uit Louisiana, die kant uit. Ja. Ook groot geworden in dat soort bands en zo. Hey,
1: Weer zo'n oude knakker. Twee.
0: Ja, twee. Steve Cropper. Waar kennen we hem van?
1: Wij kennen hem van Booker T en de MGs. En de Blues Brothers Band.
0: Blues Brothers Band, ja. Met Donald Duck Dunn.
1: Ja, die goede man is eind vorig jaar overleden. En dit is jaar uitgebracht. Ticket First. En samen met Clapton.
0: Ja, er staat er nog de Midnight Hour bij.
1: Ja, de Midnight Hour, ja.
0: Maar daar weten we niks van.
1: Nee.
0: Dus we laten het maar eens beluisteren.

0: Soul Meets Blues.
1: Yes.
0: Zitten?
2: Oef.
0: Hey,
2: die moest even achteraan.
0: Die laatste boom, die misten we. Hey, Katie Tunstall, zangeres uit Schotland. Is niet verwonderlijk dat ze, ja, één kant wel, andere kant niet, speelt samen met een Schotse band.
2: Ja, eenvoudig geheugen.
0: Ja, The Simple Minds. Het is een bijzondere uitvoering. Die hebben een album uitgebracht, alles akoestisch. Vandaar Promised You a Miracle, bijna danshit, ja. En dan akoestisch.

0: Ja.
1: Ja, ik vond het ook heel verrassend. Ja. Zeker. En het nummer is toch intact gebleven. Dus mooi. Dat maakt een mooi nummer. Ja.
0: Bijna een danshit, zei hij. Bijna een danshit.
1: Ja, de originele, hè?
0: Ja, de volgende ook is ook... Ja, bijna. Weet je wel, ja.
1: Ja.
0: Hangt er tussenin, denk ik.
1: Ja.
0: Doe maar.
1: Ja, wie?
0: Ons prins.
1: Oh, prins.
0: Hoofd. Head. Sorry.

0: Dansmuziek. Ja. Prince, you hate him or you love him,
1: yes.
0: Denk ik. Ik denk dat daar weinig... Ja, zijn commerciële hits. Daarbuiten denk ik dat je of heel erg van moet houden... of dat je zegt, ik weet niet. Ja. Hey, bijna dansmuziek. Dit was een danshit.
1: Ja.
0: In de electro-swing en zo. Maar een aantal dames, je hebt het opgepakt. Ja, ja. De Gypsy Queens en Madeleine Peyrou. Je hebt het opgepakt en je hebt daar een eigen versie van gemaakt. En die is heel erg vermakelijk.

0: wat donkerder gestemd is, Madeleine Peyrou. En als je denkt van, dit is leuk.
1: Wat?
0: Hoe heet het nou ook alweer? Even mijn lijstje zoeken. De Gypsy... Nog wat. Zoek het eens op. Hartstikke leuk. Je hebt allerlei...
1: Gypsy girls of queens?
0: Gypsy queens. Die hebben dus allemaal die bekende muziekjes hebben ze omgezet in een beetje gypsy swing. Hartstikke leuk. Ja, moet je eens opzoeken. Ja. Hey,
1: Ja, er is geen gypsy swing ervoor.
0: Nee. Dit is een beetje alternatief...
1: Uit Australië.
0: Rock.
1: Ja, rock.
0: Ja.
1: Wel een lekker nummer.
0: Zeker weten.
1: Valt niet echt onder de rock, hè?
0: Nee, ook niet. Maar ook ja...
1: Ja, zeker.
0: Eigen genre.
1: Ja.
0: Ja, denk ik. Michael Hutchins met zijn bandje, In Excess. Was toen al een vreemde eend in de beide.
1: Ja, dat klopt.
0: Need You Tonight.
1: Ja.

0: let you know. Ja. You're one of my kind.
1: Die hoort erbij, hè?
2: Ja. Michael Hutchins met zijn beetje In Excess. Emmylou Harris is op tournee door Europa, afscheidstournee in Europa. Ja. Ik denk, ik ga even een beetje aandacht geven. Dat kan ik natuurlijk heel makkelijk zelf kiezen. Overigens niet van haar, maar van een andere grootheid uit de popmuziek. Heb ik niet gedaan. Ik heb gekozen voor een duet met haar grote muzikale muze. Dat is Gram Parsons. En het nummer is Las Vegas.

0: Zo.
1: Ja,
0: doe me ook even denken. We zijn er onderhand in Las Vegas.
1: Ja, ja, ja. Doe me denken aan Grammy Lou, de band van Ralph en Monica. Die binnenkort ergens live spelen in Kim's Kroeg in Tilburg. Zo, hebben we ook weer gehad.
0: Ja.
1: De volgende zullen nooit in Kim's Kroeg staan, denk ik.
0: Nou, ik denk het niet, nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Misschien Willem II Stadion ooit is, wie weet.
1: Ooit,
0: als ze ver op aandurven. In Tilburg.
1: Ja, de ene, allebei hebben ze op Noordse Jazz gestaan.
0: Ja.
1: Maar de ene heeft misschien iets met de jazz te maken, maar de ander toch weinig.
0: Ja, weinig. Meer blues.
1: Dus, ja.
0: En het is vorig jaar is een album uitgebracht, ter ere aan B.B. King.
1: Oké. Okay.
0: En daar zit een nummer van. En dit is ook een nummer van B.B. King. There must be a better world.
1: Somewhere.
0: Joe Bonamassa en George Benson.

0: Ja, George Benson kennen we toch eigenlijk uit het wat lichtere werk.
1: Genre.
0: Ja, inderdaad. Nog zo'n gitaarvirtuoos die we ook kennen uit het lichtere werk. Ja? Wordt vaak, de muziek wordt vaak door elkaar gehaald. Luther Vandross.
1: Gitarist, ja?
0: Ja, dat is gitarist.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Ja, ook in de jazz.
1: Het is wel een van de beste stemmen van soulstemmen.
0: Ja, zeker.
1: Die er ooit zijn geweest.
0: Zeker weten.
1: Dat weet ik wel, maar...
0: Ah, het blijft goed, hè? Daar word je vrolijk van. Ja.

0: Ja, er is ook een hele fijne uitvoering van gemaakt. Zit meer in de lounge, techno, househoek. Paul Kalkbrenner. Echt zo'n pizza-vibe zit
1: Paul
0: erover.
1: Paul Kalkbrenner. Ja. Hoe verzin jij die naam aan?
0: Die bestaat echt. Hij heeft ook nog een broer. Maar daar ben ik de voornaam van vergeten. Maar die heet ook Kalkbrenner. Ja, maar dat is echt
1: Dat geloof ik wel. Dat is mijn broer. Hetzelfde als hij.
0: Hey, brother.
1: Oh ja, from another mother. Yes.
0: Hey,
1: ja. Nou komen we op ons beide stokpaardje eigenlijk.
0: Ja, zeker weten.
1: Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: Ik heb gekozen voor een nummer uit 76 van het album Spirit, waar Getaway op staat. En Saturday Night. Ik heb gekozen voor Imagination. Philip Bailey ten voeten uit.

0: Ja, dat was je.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Mooi. En als mensen denken, ja, die Philip Bailey kan wel mooi zijn. Waar ken ik die nog meer van? Nou, de samenwerking met Phil Collins, de Chinese Wall.
0: Chinese Wall, ja.
1: Inderdaad.
0: Easy Lover. Maar ja, veel meer hits hebben ze daar niet van gehad. Easy Lover.
1: Easy Lover, ja. Hey, Vaya con Dios.
0: Ja.
1: Nummer van de Cats. Dat gaan we niet doen. Nee, maar Vaya con Dios, Belgisch bandje. Heeft maar een paar jaar bestaan. En op een gegeven moment, de zangeres had een relatie met de gitarist. Gitarist thuis de band, uit de band. Kent daar wel hoe dat gaat in bandjes. Ja. Het viel bandje uit elkaar. Ze heeft een nieuwe band. Purple Rose. Kan ik niks van vinden. Dus ik kan niet iets vertellen over die muziek. Okay. Maar de plaatjes van Vaya con Dios zijn er nog wel.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Je redt hem al.

0: Boom.
1: Boing.
0: Ja, nee, dat was ze.
1: Nee, na, na.
0: Lekker, lekker muziek. Ja. Blijft goed. Blijft ja, ja, ja, van, ja. Toch van enige wereldklasse. Yes. Vooral in België en Nederland.
1: Ja, Baan, jij riep net, hey, dit is toch die acteur? Nee, dit is AI. Dit is AI.
0: AI.
1: Dit is Benny Rivers.
0: Ja.
1: En het nummer heb ik gekozen, Step... Hoe heet die?
0: Step by Step in Time.
1: Yes.
0: Ja.
1: En dit is van die... Die heeft 2024 een album uitgebracht. Onder zijn naam. Kun je niks van vinden. Muzici.
0: Niks.
1: Nee. Maar het is AI. Luister maar.
0: Oh.
1: Zeg maar aardig.
0: Mag je aardig?

0: Ik, Benny, echt. Benny Rivers.
1: Ja, Benny Rivers.
0: De AI-gegenereerde, zoetgevoiced zanger. En als je zijn foto zoekt, lijkt het op Morgan Freeman en B.B. King en noem maar op. Dus, AI genereert. Zeker niet. Deze man die maakt zelfs muziek op een sigarendoos met een elastiekje. Ik heb het over Ibrahim Ferrer. En waar kun je die van kennen?
1: Social.
0: Van de Buena Vista.
1: Ja.
0: Dus
1: Social Club.
0: De zon gaat een beetje naar beneden hier in Nederland. En zeker hier in de studio. Het zit in de kelder. Maar wij laten de zon even weer even uit je speakers komen.
1: Ja.
0: Compositor. Ja,
1: zeg maar.
0: Doei. Gewoon luisteren.

0: Ja, vrolijke muziek uit Cuba. Vrolijke muziek uit Cuba. Ah, joh, foutje blijft er
1: altijd in zitten. Maakt niet uit. Gewoon aan jouw zonnebril liggen bij het.
0: Ik denk het, ja. Ja,
1: best ja, dan zie je de knopjes niet goed.
0: Nee, dan ziet het, nee, zeker niet als zonnetje buiten.
1: Ja, precies.
0: Nee, ik zit hier met mijn zonnebril op in de studio, omdat ik me gewoon een bril in de auto heb laten liggen. En het is te ver lopen met dit weer, beste dames en heren. Thuis.
1: Maar, hey, het was een beetje Zuid-Amerikaans, ja, Cubaans.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Blijf
0: ja,
1: een beetje Zuid-Amerika nou, toch? Of niet?
0: Zeker weten, zeker weten.
1: Ja, ja, ja. Met een Brazilië gaan we.
0: Ja,
1: toe,
0: maar wel met een Amerikaans
1: ja,
0: tintje.
1: Ja, ik wel. Amerikaans-Engels tintje, hè?
0: Oh, sorry. Ja.
1: Ja, ja. Goed erbij blijven,
0: met,
1: hè?
0: Met
1: Will
0: ja,
1: I Am.
0: Will I Am, ja.
1: Ja, Black Peas.
0: De Black Eyed Peas.
1: Black Eyed Peas. En Sergio Mendes. Más que nada.

0: Ja,
1: la la la la.
0: Fergie was
1: het,
0: Fergie.
1: Dat gaan we weer doen. Vorige week gedraaid. En,
0: niet dit toch, hè? Deze niet, hè?
1: Ja, de Mitote hebben we vorige week. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, zo heet het nummer, hè? Zo heet het nummer. Katjemea, dat is die man, Indiaan, Amerikaan, Native American, die alle invloeden uit zijn Indiaanse muziek in de moderne muziek stopt. En dan krijg je zoiets als we vorige week en nu weer laten horen.

0: Ja.
1: Ja, lekker.
2: Ja, ik kan hiervan blijven genieten. Ja. En dat doe ik niet vaak, maar bij deze plaat heb ik een uitzondering gemaakt. Om hem gewoon 2 weken achter elkaar even hier bij Ongehoord Goed, bij de Log, voor het voetlicht te brengen. Bandje, ergens jaren 80.
1: Ja.
2: Deed je wel, volgens mij, is hij weer op tournee.
1: Ja?
2: Even kijken, was David, David Byrne was van...
1: Talking Heads.
2: Talking Heads, nee, die is weer op tournee. The Cure niet.
1: Nee.
2: Want daar hebben we het over.
1: Ja.
2: Dit is zo'n atypisch nummer. Het intro is gespeeld op een zakkam. Dat is echt waar. Ja, ja, ja.
1: Ja?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: We gaan eens goed luisteren, toch? Close to me.
2: Nee, niet het intro. Straks hoor je op een kammetje hoor je hem...

0: kamertje, hè?
1: Een kamertje. Ja, en
0: tot
1: later.
0: Elke keer het nummer dat ze speelt, dat weggooien.
1: Dat weet ik niet,
0: Later.
1: Later had je het theelepeltje. Niet bij hun, maar bij Triggerfinger. Bij Follow Rivers. Dat was bij Giel in de Morgen. Zaten ze te rammelen met een theelepeltje en twee kopjes of twee glazen. En daar is dat uit voortgekomen. Hey, ergens begin jaren 60. Ja. Hoogtijdagen van de jazz. Twee mannen die richten een bandje op. Later werd het Ramsey Lewis trio. Maar het is dus al echt oud. En het nummer heet The Soul for Strut. En het was meneer Young en meneer Holt. Dus de Young Holt Limited.

0: 1968.
1: Oh.
0: En daarna gecoverd door Swing Out Sister in de jaren 80.
2: There was always you on my mind, volgens mij bij dat nummer.
0: Ja,
2: ja. Klopt helemaal.
0: Ja, ja.
2: Hé, hey, we hadden hem in het eerste uur al zitten.
0: Wie?
2: Trombone.
0: Hadden we hem toen al Shorty. Zitten?
2: Nee.
0: Oh. Trombone Shorty. Hey, komt hij weer een keer langs.
2: Ja.
0: Hij krijgt er niet genoeg van.
2: Nee.
0: Bugjump.
2: Huh? Bugjump. Ja, met de Rebirth Brass Band.
0: Ja, die. De Rebirth Brass Band en nog iets.
2: Nog iemand erbij. Maar ja, weet je, daar is niet.
0: In ieder geval blazers.
2: Ja.
0: Fifth. Ward. Ja.

0: mij hoort op de achtergrond
1: DJ.
0: Een DJ. Een scratch DJ, een hiphoppert. Ja. Ja, we gaan toch nog even terug naar de jaren 60. We gaan naar Miss Aretha Franklin. Ja, na Think was dit denk ik haar grootste hit. Alhoewel, hij is een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar hij is toch wel heel erg lekker. Rock Steady.

0: wat stemmen. Ja, en geen makkelijk leven gehad, hè. En dat hoor je bijna nergens van. Eigenlijk ligt het een beetje in de gelijke lijn als Tina Turner. Bij haar is dat altijd op de achtergrond gebleven. Mm. We gaan naar de blues.
1: Ja.
2: Van ZZ Top.
0: ZZ Top.
2: Blue Jeans Blues.
0: Ja.
2: Nummer uit 2005 of zoiets.
0: Wel, zit het in de richting van Lagrange?
2: Nee.
0: Beetje meer
2: rustig. Okay. Rustig.
0: Nou, dan gaan we eens gewoon luisteren. Ja. Blue Jeans Blues.
2: Ja.

0: En de gitaar
1: rijdt op zijn gemak weg.
0: Hij rijdt op zijn gemak weg, ja. Jongen, mooie baby. Keuze. Blue Jeans Blues. Waar je al een nummer over kunt schrijven. We zijn het laatste nummer van deze week toegekomen. Vorige week is er weer een nieuwe Ongehoord Goed. We hebben een live gast. Kathleen Willems komt over haar nieuwe album praten.
1: Mooi.
0: Dus
1: heel leuk.
0: Moeten we wel zorgen dat we gestreken blouseke en zo, harkjes in de plooi, want dan zijn we op tv, hè?
1: Toch wel.
0: Ja. Dan zijn we op tv. Op tv de en mende, radio. Ja, dat meen ik echt. Dus, beste mensen thuis, dankjewel voor het luisteren.
1: Ja.
0: En dus van de week weer een nieuwe Ongehoord Goed.
2: Yes.
0: We gaan eruit met Rufus en Chaka Khan. Ik kende het helemaal niet.
1: Ja.
0: En toen hoorde ik het album Live Stomping at the Savoy.
1: Ja.
0: Was helemaal verkocht. Dus, 1 Million Kisses voor degene die het aangaat.
1: Okay.
0: Rufus en Chaka Khan.

0: En goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes.
1: Alzo, Herr Brepoel.
2: Ja.
1: Jetzt geht's los.
0: Zeker wel. Ja, we zitten toch in aantocht richting carnaval. En dan kunnen wij het niet laten om...
1: Ja.
0: Een feestelijk tintje aan ons programma te geven, hè?
1: Baba, hou ik niet van, hoor, van feest.
0: Dus dan gaan we kijken, kunnen we psychedelische muziek vinden die ook wel iets wat feestelijk is? Ja, dan gaan we toch wel vrij snel weg bij de psychedelica, maar we gaan ons best doen. Genoeg gitaarwerk vandaag in ieder geval weer.
1: Weet je dat jij een beetje heel erg
0: hard.
1: Flats en hard klinkt?
0: Oh.
3: Ja, zo'n schreeuw.
1: Alsof jij op mijn schoot zit, Steven. Of is dat gewoon de winst van de gedachte?
0: Ik heb mezelf wat zachter gezet. Zo beter?
1: Nee, maar nou hoor ik je weer te ver weg.
0: Oh, oké.
1: Okay. Doe maar. Ik zit gewoon weer. Ik begin meteen weer te zeuren.
0: We hebben in de studio natuurlijk Dirk, want die hoor je al mopperen. Hoi, Dirk.
1: Ja?
0: En Floris.
4: Ja, goedenavond.
0: Oh.
1: Ja, je moet wel in de microfoon praten. En hij staat misschien niet aan.
0: Ja?
1: Er wel aan?
0: Nog eens? Ja.
4: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, Floris. Welkom in de studio. En Diem.
5: Yes, goedenavond.
0: Ja, en met Diem erbij hebben we See Why Draai in principe compleet.
1: Hey, wat ben je nou allemaal doen, Robben?
4: Oké, zo.
1: Ah, je voelt je zeker Mr. Motorhead met die...
4: Jazeker.
1: Hij stond net zo omhoog zo, dan moet je zo onderhangen onder die microfoon.
0: Oh ja.
1: Upcake. Doet hij altijd, hè?
0: Ja, de microfoon staat naar te hoog zetten. Lemmy doet het altijd, ja. We gaan niet Motorhead draaien vandaag, volgens mij.
1: Jammer.
0: We gaan wel draaien, Floris. Ik had voor jou de eerste track klaargezet.
4: Pak even mijn papier.
0: Hot Blood.
1: Ik heb hier papier, jongen. Kun je het gewoon van papier doen.
0: Het singeltje is zelfs in de studio.
4: Yes, kijk.
0: Had je nog meegebracht.
4: Voor toeval dat.
0: Ja.
4: Nee, eerst had ik Hot Blood. Nummer Soul Dracula.
0: Ja.
4: Bij velen bekend.
0: Ja, we hebben hem inmiddels allemaal op single.
1: Vele bekend. Ja, daar heb jij voor gezorgd. Want jij komt dan nou een keer met... Wie wil deze single?

0: En dan, zo voor je het weet hebben we hem allemaal.
1: Als er nou in een keer vinkjes stonden onder een foto.
2: Ja, Floris heeft een loods in zijn tuin vol gepakt met plaatjes.
0: Niet te veel vertellen, hè, want dan wil iedereen dadelijk. Hè.
2: Dus daar komt wel eens wat onze kant op. Daar zijn wij heel blij mee, Floris. Dankjewel.
3: Nou, graag gedaan.
2: Zullen we hem draaien?
3: Ja, goed.
2: Eerste feestelijke liedje van de avond. Komt-ie aan.

0: Ees, Barend.
1: Ja, dat was die had ik meegenomen.
0: Oh, zijn die van jou? Ja. Van Tori.
1: Hey, welk nummer was dat, Dirk?
0: Het Soul Dracula van Hot Blood.
1: Ja.
0: En ik hoorde op de achtergrond hoorde ik af en toe de Ghost of Jeffrey Epstein nog. Hello, come here, little girl. Nee? Hoorde jij hem niet?
1: Nee.
0: Of was hij er niet?
1: Ik weet het niet.
0: Ja. Ik vind het wel, vond het wel een actueel grapje eigenlijk met al die. Ja? Waarom moet je nou lachen? Het is gewoon bloedserieus, hè?
1: Okay. Ja.
0: Die man gedaan heeft kan niet.
1: Bloed.
0: Kan niet door de beugel. Oh. Sorry. Ja. Dus.
1: Ja. Hé, hey, jij had ook een nummertje meegenomen.
0: Oh ja, ja mijn, ik heb een carnavaleske hardrock act, maar wel met serieuze ondertoon.
1: En schmink,
0: ja, nee. Alice Cooper, die houdt ook wel van een verkleed partijtje, hè?
1: Ja.
0: Dus, maar waarom ik die eigenlijk aangedragen heb? Ik heb, ik heb eigenlijk een beetje een, de verdrietige mededeling. Ik heb eigenlijk een kennis verloren die ontzettend fan was van Alice Cooper. Die heb ik ooit eens spullen gestuurd. Zoek maar zeggen, een band tour shirt en een laminate wat ik toen gekregen heb. Omdat ik een keer gewerkt heb bij die show. En daar was deze meneer zeer blij mee en heel trots op dat hij dat had.
1: Okay.
0: En ik heb 2 weken geleden gehoord dat hij helaas overleden is aan een hartinfarct. Dus eigenlijk de afgelopen tijd nooit meer echt gezien. Nog wel af en toe app-contact mee gehad. En dan is zo iemand ineens plop weg. Ja, dat is heel raar, heel onwerkelijk.
1: Ja.
0: Dus en hij was Alice Cooper fan. Dus wilde ik graag een nummer van Alice Cooper aan mijn... mijn maat Peter opdragen. Dus van het album Hey Stupid uit 1991, het nummer Hey Stupid.

0: stupid.
1: Nou, had hij het nou tegen mij? Hey, stupid.
2: Ik zou niet weten wie anders.
1: Nou, echt leuk. Dat was Alice Cooper met Hey Stupid. En ja, opgedragen aan Peter. Peter, jongen, ga je goed? Leven was leuk, had hij gezegd. Dus wat dat betreft.
3: Ik zie laten we hier nog maar een feestje van bouwen. Dan.
1: Ja, dan maken wij er nog even een feest van. Ja.
3: Ja, en daar had Floris ook nog iets leuks van meegebracht.
2: Voor een feest? Jazeker. Ik kende hem eigenlijk beter van een of andere cover van een andere band. Maar ik dacht, dit is misschien ook wel leuk voor in de ether. Drafi Deutscher. Met Marmorstein en het IJzenbricht.
1: Drafi Deutscher?
2: Misschien dat er meerdere zijn die hem kennen.
4: Ja, ik heb hem op single.
2: Zeker?
4: Ja.
2: Kan dat uit ook. Ja, dat is toch wel apart.
1: Heb jij je vinyl thuis?
4: Ja, een enkele.
1: Oké.
4: Een enkel plaatje.
1: Oh, dat wist ik niet, had ik niet verwacht.
3: Nee, de hele wijk begint te verzakken, maar daar hebben we het verder niet over.
1: Ja, oké.
2: Okay. Dus
3: ja?
2: Ben benieuwd, gooi het maar in.
3: Let's go.

0: Also, das war der Trafi. Trafi Deutscher.
1: Ja, welche?
0: Trafi Deutscher mit Marmorstein und Eisenbricht.
1: Ja, hij heeft dit nog in het Engels gedaan.
2: Ja? Hoe zou het dan...
1: Voor de Amerikaanse markt. Ik weet het niet. Die versie heb ik nog nooit gehoord.
3: Marble Bricks and Iron Bands staat in de aantekening.
0: Oh, echt?
3: Ja, dat
0: is denk ik doe een interessante intermezzo. Zit hij gewoon het af te zagen, hè?
3: Oh, hoezo?
0: Staat gewoon in de aantekening. Oké. Nou ja, ja, jammer. Ik dacht...
3: Ik had net kunnen doen of ik het uit mijn hoofd wist.
0: Ja. Nee, dat maakt mij niet uit.
1: Kijk hoor, of je de aantekeningen van de volgende bent, dat je over het weet.
0: Ja.
3: Nee, die moet ik oplezen.
0: Ja, echt?
3: Ja, de volgende band die komt uit Athens, Georgia, dat wist ik wel. Opgericht in 1976. Bestaande uit oorspronkelijk Fred Schneider op zang. Kate Pearson, Cindy Wilson ook op zang. En Kate Pearson op keyboards. Ricky Wilson op gitaar. En Keith Strickland op drums. Ricky Wilson was de broer van Cindy. En die is inmiddels overleden. En die is toen vervangen door de drummer. Dus die is toen gitaar gaan spelen. Ik heb het over de B-52's. Wel bekend bij de meeste mensen.
0: Dat is toch met die met dat rode haar. Die dame heeft toch zo'n grote rode pruik.
3: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja. Nou, ja. Dat zijn geen pruiken.
0: Wat dan?
1: Nee, dat is
0: haar.
1: Haar.
0: Ja,
1: dat is
0: haar.
1: Die waren wel even bezig voor het optreden.
0: Oké.
1: Ja, dat werd helemaal naar boven van die grote toef hebben ze genoemd.
0: Getoupeerd.
3: Ja, dat was niet altijd zo. Want in deze tijd viel dat best mee. Dan hadden ze nog redelijk normaal haar.
1: Oké. Okay.
0: Ik vind het wel interessant dat Steven het over haar heeft. Vind je dat niet?
1: Ja. Ik heb het zelf niet, dus als anderen wel haar hebben, dan...
0: Dit is meteen interessant. Oh.
1: Ben ik altijd een beetje jaloers.
3: Ja. Maar goed, B-52's, een van de weinige nummers waar de vocals alleen door een van de dames wordt voor de rekening genomen. Ik zag laatst een live optreden van het nummer wat we nu gaan draaien. En dan staat Fred Schneider, de zanger, die voor de rest ook geen instrument speelt. Die staat dan alleen met de tamboerijn. Dan staat hij echt een hele rare, onvoorspelbare dansje te plegen. Die wel een feestelijk karakter van het optreden zeg maar naar boven halen. Dus vandaar dat ik eraan dacht toen ik deze show aan het voorbereiden was.
0: Ga je dansen dan dadelijk?
3: Nee.
0: Oh. En wat doen we dan met het feestelijke karakter van de show van vanavond?
3: We gaan luisteren naar een leuk liedje.
0: Doe jij dan even een dansje ondertussen?
3: Nope.
1: We denken het erbij.
3: Ja, we denken het erbij. Give me back my man van de B-52's.

0: Ja, Dimitri, dit is jouw nummer, dus jij mag het ook afkondigen.
1: Oh.
0: Vind je dat goed?
1: Ja.
0: Hey. Wat was dat?
2: Weet je iets?
0: Oh. Hoorde jij iets?
1: Ik hoorde niks. Oh, okay. Het gebeurt ding in jouw hoofd.
0: Wat? Ja.
1: Het was Give Me Back My Man van de B-52's van hun tweede album Wild Planet. En ik vond het leuk.
2: Ja.
0: Ja, maar ik mis toch dat dansje, hoor. Ja,
2: je had wel meerwaarde gehad.
0: Ja, als je dat gedaan had, dan had ik er toch wel weer van genoten, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Dus ik weet niet, maar Steven die mag misschien. Die gaat misschien wel een dansje doen. Niet?
2: Misschien wel.
0: Oh, misschien wel.
1: Oh. Ja.
2: Van 1980 Wild Planet gaan we naar 1978. Het eerste album. En daarvan het eerste nummer van de band Devo.
1: Je zit een beetje in je Devo-periode.
2: Ik zit wel echt in mijn Devo-periode.
0: Hoezo? Kun je daar een periode hebben, ja, een Devo-periode?
2: Er is een documentaire over op de Netflix.
1: Netflix.
0: Oh. Netflix. Ja, dat ken ik al. Dat doe ik niet aan, hoor.
2: En ja, goed. Aanrader.
0: Heb jij ook zo'n zo'n maf petje of niet? Zo'n maf plastic
2: nou ja, het maakt
0: dopje.
2: Niet uit. Ze zetten van alles op hun hoofd.
0: Oh.
2: Niet alleen die rode dingen, maar ze hebben echt van alles op hun hoofd gehad. En maskers en weet ik veel het allemaal. Een beetje gek. Ze begonnen eigenlijk als kunstenaars collectief. En ze wilden het heel graag hebben over de devolutie. Dus het concept dat de mens klaar is met intelligenter worden. En dat het vanaf hier af aan alleen maar bergafwaarts gaat.
0: Dat klopt eigenlijk wel een beetje.
2: We hebben het over 1970.
0: Dat... Ja.
2: De documentaire eindigt ook met holy shit als we geweten hadden hoe het er nu voor stond. maar zij kregen het concept niet echt over de bühne. En om zich heen zagen ze allemaal mensen die ze ook van school kenden. We hebben het over Ohio, waar ze vandaan komen. Om zich heen zagen ze allemaal bandjes ontstaan. En die kregen hun verhaal wel over de bühne. En hadden snel volgelingen en fans. En daar hadden ze iets van, nou, we moeten ook maar muziek gaan maken. Maar ja, we kunnen allemaal geen instrument spelen. Nou, laten we in ieder geval maar eens proberen om een instrument te bouwen. Dus ze gingen zelf instrumenten maken. En gitaar met één snaar of twee snaren. Ik weet even niet waar ze mee begonnen. Cassettebandje gemaakt. Opgestuurd naar Jan en Alleman. Waaronder Brian Eno, die net de David Bowie-trilogie afgerond had. En nog met David Bowie in de studio zat in Berlijn. En die waren fan op slag. Dus die hebben die band naar Duitsland gevraagd. Brian Eno, die vond van alles van de toetsenpartijen. Want ja, toetsenist. Bij Bowie, zeker bij Low, veel ingespeeld ook. En Devo wilde er niks van weten. Die wilde bij de demo blijven. Dus dat leverde nogal wel frictie op. Dus hij is uiteindelijk gewoon de studio heeft hij verlaten. En David Bowie heeft het gemixt. Met de band.
0: Interessant.
2: Ja, dan had Parnino er geen zin meer in.
1: In welke studio was dat?
2: Dat was de studio van Connie Plank.
1: Ah, daar is hij weer.
2: Ja, daar is hij weer.
0: Hoezo?
2: Ja, Connie Plank, daar hebben we het vaker over als het over.
0: Connie Plank.
2: Over krautrock gaat.
0: Oh ja, ja die. Ja,
2: de krautgrootheid. Die heel veel geproduceerd heeft en gespeeld. En Cluster, Can, Nooi, weet ik veel, Kraftwerk.
0: Ja. Allemaal dezelfde plank.
2: Ja, okay. Allemaal dezelfde Connie Plank. Ja. Maar goed, we gaan luisteren en dat vind ik altijd wel tof. Het eerste nummer van een eerste album van een band zegt vaak veel. En in dit geval Uncontrollable Urge van Devo. Let's go. Yeah.

0: Oh. Is het al afgelopen?
1: Jammer, hè?
0: Ah.
2: Ja, ik weet niet of in de jaren 70 de term banger op stond. Maar als die erop staan, dan was de trein geweest.
0: Banger.
2: Banger.
0: Banger.
1: Het hele album is een hele dikke aanrader voor als je dit nummer leuk vond.
2: Ik denk dat ik zojuist in mijn Divo-periode terecht ben.
0: Ik moet wel zeggen, jouw dansje, het was er wel. Maar het was een beetje karig.
1: Ja.
0: Had wel wat meer...
1: Nou, er komt zo meteen vast een nummer waarbij jij het goede voorbeeld kunt laten zien.
0: Moet ik het goede voorbeeld laten zien?
1: Ja, ik denk
0: dan
1: dat
0: ik dan ga ik toch even de gordijnen dicht doen hier in de studio, denk ik.
2: Dan ga ik aan de andere kant van de gordijnen staan.
0: Hey, gezellig hier, jongens. Of
1: oh, heerlijk. ik heb er nog één achteraan. King Khan and the Shrines. James Brown on steroids. Een beetje meer garage-achtig. Live, echt, het spat echt van het podium af. Ook uit Berlijn. Althans, het is een Canadees van origine, meneer Khan. Arish Ahmad Khan heet hij.
0: Okay.
1: Maar hij woont in Berlijn.
0: En hij komt uit Canada, zei je net.
1: Oorspronkelijk.
0: Ja, ja, maar hij heeft wel echt een Canadese naam, vind je ook niet?
1: Ja.
2: Canadees.
0: Ja, vooruit.
1: Oké, van hun album What Is uit 2007, het nummer Land of the Freak. Ook feestelijk.

0: En dat was King Khan and the Shrines met nummer Land of the Freak. Is dat dan het, is dat een kleine verwijzing naar... hoe heet die man met die blonde pruik daar aan de andere kant van de wereld? Land of the Freak.
1: Over clowns gesproken.
0: Ja. Dat kan niet, hè? Want
1: dit, is dit is geen actualiteitenprogramma.
0: Dit is uit 2007. De kan, deze man is, heeft een vooruitziende blik gehad van King Khan en de Shrines.
2: Ja. Ja. Nou, ik dacht dat het oud was.
0: Zeg ik dat niet goed? 2007 staat daar.
1: Ja, correct. Ja. Nee, dit is niet ouder, nee.
2: Nee, ja, het is ik had dat jaartal niet zien staan.
1: En ik dacht te zweren dat ik ze op Incubated gezien heb, maar ik kreeg het niet teruggevonden.
0: Hoezo dan?
1: Ja, ik heb volgens mij deze plaat bij de band zelf verkocht.
0: Oh, jij hebt deze plaat ook?
1: Ja.
0: Oh, interessant.
1: Ja.
0: Nou.
1: Hele album is wel leuk.
0: Hoppakee.
1: Heb ik al vaker gezegd vanavond.
0: Ben je een klein beetje fan, Steven?
1: Ja, ja, leuke band.
0: Fanboy.
1: Ja. Feestelijk gitaarmuziekje, ja. Ja. Ik hou er wel van. Zo ook.
2: Zo ook.
1: Over slechte bruggetjes.
2: Ja, slechte bruggetjes. Nou ja, de volgende band is ook een gitaarband. We hebben het over The Div, een Nederlandse new wave band uit Delft. Kenmerkend was het strakke hoekige geluid en het gebruik van Nederlandstalige teksten. In ieder geval tot en met 1986. Toen zijn ze even op de Engelse tour gegaan en vervolgens in 1990 gestopt. Niet in de oorspronkelijke lijn, maar vanaf 1984 zat Michel Schoots achter de drums. Ook wel bekend later als Magic Stick van Urban Dance Squad. En nou ja, het is niet, want we hadden het eerder over het eerste nummer van de eerste plaat. Dat is dit soort van. Ze hebben hiervoor wel een EP uitgebracht. Want dit is het eerste echte volle album. Dat album heet Europa is hier. En de eerste track van die plaat is Insecticide.

0: Insecticide van de Dave.
1: Ja, dat vonden wij net allemaal, hè? Dat wij zouden niet denken dat dit uit 1982 komt. Hè? Het zou gewoon van nu kunnen zijn, toch?
2: Zeer goed geproduceerd. Ja. En, ja,
1: heel actueel.
2: Behoorlijk wat bands die dit geluid...
1: De stijl dan, hè? De stijl.
0: Ja. Ja. Ja, Frans Ferdinand heeft denk ik ooit wel eens een keer een plaatje van de Dave gehoord.
1: Dat kan bijna niet anders.
2: Ja.
0: En de volgende is weer van mij. Blijven we een beetje in hetzelfde hoekje hangen. We gaan,
1: kan dat allemaal zomaar. DJ Steven, grote regisseur van deze lijst.
0: Ik zou deze twee ook achter elkaar zetten.
1: Ja? Oké.
2: Nee, kijk.
0: Ja. We gaan iets. We blijven in Nederland.
2: Fijn dat we een keer kenner in de studio hebben.
0: We blijven in Nederland. We gaan iets meer richting de punk. En we gaan een paar jaar terug in de tijd. In 1978. De Amsterdamse punkband van het eerste uur Panic. Oorspronkelijk heette ze Peter and the Garage. Big Peter and the Garage. En maakte ze rock'n'roll. En later zijn ze punk gaan maken. De band stond vooral bekend om de grootste optredens en de wilde toeren van de lange zanger Big Pete. Peter ten Seldam, ook wel Peter Penthouse genoemd, schijnbaar.
2: Hoe? Goeie naam.
1: Peter Penthouse?
0: Peter Penthouse. Amsterdamse band Panic dus, van hun album 13 of 13, Requiem for Martin Heidegger.

0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Requiem voor Martin Heidegger van Panic. En een van mijn collega's in de studio die merkte net op dat Peter ten Seldam recent, werd in december 2025, zijn laatste adem op deze aarde heeft uitgeblazen.
2: Ja. Nou, dat is niet zo, niet zo heel leuk eigenlijk.
1: Dat is wel feestelijk puntelijk.
0: Ja, dat is wel feestelijk puntelijk, ja. Ja. En ik las ook nog iets van dat hij bij het afscheidsconcert in Paradiso al ter nauwernood aan de dood ontsnapt. Omdat zijn Sinterklaas kostuum een baard in zwaar geplogen. Dus toen heeft hij zich op het podium al rollend, zeg maar, als soort van geblust. Met wat hulp van roadies en heeft hij het overleefd. Maar dat is wel een goed rock'n'roll verhaal.
1: Dat is zeker,
2: zeker een goed rock'n'roll verhaal, ja. Heel punk. Ja. Met een Sinterklaas kostuum.
1: Dan komen we nu op het moment dat de gordijnen dichtgaan. Dirk zijn tandjes al laten zien. Gelukkig is dit alleen radio.
2: Ja.
1: Dus voor de mensen thuis zal het...
2: Ja, maar waarom begin je nou over dat dansje dan?
1: Omdat je dat...
2: Dat zelf in hebt geleid, zeker.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nou, ik zal jou dadelijk plezieren en een dansje doen.
1: Met welk muziekje gaan we daarvan genieten?
2: Ja, we gaan van de punk naar de stoner. Althans, een soort van feestelijke stoner. Ken jij de band, Steven?
1: Van naam.
2: Gnome uit Antwerpen. Drie olijke kerels met kaboutermutsen op. Die dan
1: dat moet jou aanspreken.
2: Vette stoner riffs maken. Ja, dat doen ze al even. En ik heb ze een keer mogen zien in een volgepakte zaal bij Little Devil. Op een hete zomeravond in 2023. Overal mensen met kaboutermutsen. Heel veel bier. Het leek op carnaval. Dus daarom vond ik eigenlijk... dat dit gedraaid moest worden. En afgelopen zomer hebben ze ook weer een keer gespeeld. Alleen daar was ik niet bij. Was ook in Little Devil. Maar zeer fijne feestelijke stoner. Met een knipoog, want het is niet helemaal serieus. Maar...

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

0: Ja, wat was het nou? Alien Nose Job met television sets?
1: Ja.
0: Maar dit klonk dan weer ouder. Dat leek dan een beetje... Hiernaast mij zat iemand... hey, oh, let's go te roepen.
1: Ja.
0: Ja. Bent, toch, dat was ik toch, of niet?
2: Ja, dat merk ik wel. Ja, ja, ja. Ik ja, ja. Het begin klonk precies hetzelfde. Ja,
1: wederom een eerste nummer van een eerste album.
2: Exact.
1: Van deze band. Uit 2020. En het klinkt inderdaad vrekte veel ouder.
0: Ja, ja, als de Ramones.
1: Ook feestelijk punky, ja.
2: Niks mis bij.
1: Ja. Multi-instrumentalist.
0: Oeh, ja, die hebben we vaak hier, hè. Ja.
1: Jake Robertson. Solo thuis begonnen in 2017. En geëvolueerd naar een volwaardige viermansband. Punk, hardcore, garage, new wave. Tik alles wel een beetje aan. In dit geval echt oldschool punk. Ja.
2: Lekker.
1: En feestelijk.
0: Feest.
1: Ja.
0: Feest. De volgende band is ook feest. Want die hebben wij toen gezien, hè, op zondag WIP.
1: Over feest gesproken, ja.
0: Ja, Frankie and the Witchfingers. Ja.
1: Ik dacht, dat ga ik niet tof vinden.
0: Ja,
1: wauw, ik heb het er nooit zo mis gehad.
0: Ja, dat hadden ze allemaal. Vloeistofdia's en een hele drukke stage performance. Was echt heel druk, hè? Ze waren echt heel actief, ook vond ik.
1: Ja.
0: Dansen. Het publiek was ook goed in de mood.
1: Ja. Ja, dit was echt een feestje.
0: Ja, dat was een verrassing.
1: Weinig confetti, maar...
0: Wat? Red Catetti, hier komt de confetti.
1: Nee, er was geen confetti.
0: Oh, er was geen confetti, maar dat mag natuurlijk ook niet.
1: Mocht ik denk als wij niet drukken.
0: Ik denk dat we heel veel gezeik krijgen als we hier in de studio komen.
1: Nee, bij dit optreden bedoel ik.
0: Oh.
1: Ja.
0: Hebben we het niet over nu dan?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, ik zei, nee, bij Frankie and the Witchfingers. Oh, die band hadden we nog helemaal niet genoemd.
0: Jawel, heb ik net gezegd.
1: Oh, wel, sorry.
0: Jongen, jongen. Dimitri, ik heb net toch gezegd, hè, Frank?
2: Geen idee.
1: Moet,
2: geen actieve herinneringen.
0: Hij kiest geen partij.
1: Ik ga morgen
2: terugluisteren. Nee, ik heb geen idee.
0: Wat was je aan het doen dan? Zit er aan? Zit jij stiekem iets anders op je laptop te doen?
2: Ik zit gewoon te lezen.
0: Zit jij de Epstein-files te lezen?
2: Wat hier staat?
0: Jongen.
1: Ja, nee, er was geen confetti bij het optreden, okay. Maar dat mocht de pret niet drukken.
0: Nee, precies.
1: Dat was wat ik zei.
0: Nee, dus de volgende keer, Frankie, neem je gewoon een bak confetti mee.
1: Exact.
0: Ja,
1: dat dus is mijn
0: wens. Gaan we eens eventjes...
1: Ik ga ze een berichtje sturen.
0: Ja, dat is goed.
2: Ze waren er later of eerder ook in Don Roosje. Gewoon een show van Frankie and the Witchfingers. Daar was ik bij.
0: Oh, die heb jij nog solo gezien, ja?
2: Ja.
0: Heb jij ook de confetti gemist?
2: Nee, dat ik wil inderdaad even beamen dat ook daar geen confetti bij was.
0: Ja, was wel de sfeer goed? Was wel lekker...
2: Ja, was leuk.
0: Goed zo. Dus, Frankie, speciaal voor Frankie zelf, dan Frankie and the Witch. Fingers van hun, ik denk hun laatste album Trash Classics, het nummer Economy.

0: pot, Jan Dikke Doosie. Hench heet, was dat. Hench met het nummer Self Repair Protocol. En daarvoor hoorden wij onze Frankie. Frankie and the Witchfingers met het nummer Economy.
1: Ook door een van de luisteraars is nogmaals bevestigd dat er bij Don Roosje bij het concert van Frankie and the Witchfingers geen, ik herhaal, geen confetti aanwezig was.
0: Wie heeft Nick dat bevestigd?
1: Nee, Michael.
0: Michael? Ja. Oh, oké.
1: Er was geen confetti.
2: Geen confetti.
0: Wel, lijkt nummer, hè, van Hench. Hè? Ik kwam net met de term Pac-Man Punk. Vond je dat ook al?
2: Dat is een beetje denken aan die kippen van de Muppets.
0: Kippen van de Muppets?
2: Ja. Een aantal van die kippen bij de Muppets. Ja? Die dan ook... Dat van die idee, hè?
0: Doe nog eens. Ja, ja.
1: Oh, jij kunt dat goed.
2: Alweer talent gevonden.
1: Ik zou dat echt bij mijn functioneers.
0: Ja, dan doe ik het dansje en dan doe jij de kip na.
2: Misschien dat we gewoon
0: duo.
2: Een soort van moeten gaan toeren daarmee.
0: Ja, nieuwe Basje en Adriaan.
1: Als iemand ziet dat Hench in de buurt is, pols mij ook even. Want het is live echt een kolkende feestmassa.
0: Ja, jij wil graag, hè?
1: Ja, ik wil wel graag, ja. Ik vond het niet de tofste track van de band. Maar, en goed, ze zijn volwaardig in alien outfits en... elk dorp, elk stad die ze aandoen voor de optreden, gaan ze ook echt de straat op in hun kostuum. Ze gaan ze met mensen praten alsof ze daadwerkelijk van een andere planeet komen. Dat is wel humoristisch.
0: Zij nemen het wel erg serieus dat ze van
1: een thema, dat voeren ze overal in door. Ja. Ze zijn in Manchester geland.
0: Ja. Jij wou nog iets zeggen, hè? Of niet? Je kon er niks mee.
3: Ik kan er niet zo heel veel mee. Nee, ik kan er helemaal niks met deze muziek, maar ik vind het... Mooi om te zien dat jij nog in je telekidsfase zit. Daar geniet ik van.
0: Ja, het kind in mij is nog niet...
3: Nee, dat is nog niet gepland.
1: Dankjewel, Floris.
0: Ja. Jij vindt het mooi, hè, dat ik ook eens een keer...
1: Eindelijk wordt Dirk ook een keer afgezeten.
0: Op de pijnbank ga. Ja, vooruit dan.
3: Ja, daarom moest ik ook opdraven. Neem de taak serieus.
1: Wij moeten Floris vaker uitnodigen.
0: Nee. Jawel, hoor.
1: Hey, dan,
0: Gewoon komen.
1: Gaan we terug naar Vlaanderen en Belgisch Limburg. Voor de volgende band die vorig jaar echt wel een heel mooi jaar hadden. Roadburn, Sonic Whip en Down the Hill.
0: Hebben wij die op Down the Hill gezien?
1: Dat was het jaar daarvoor alweer.
0: Hè?
1: Ja. Of Mojo and the Kitchen Brothers, jazeker.
0: Zaten wij niet toen gewoon een steak te eten?
1: Nee.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Hebben we die vorig jaar gezien?
1: Ja.
3: Te veel gedronken, heer Dirk.
1: Het jaar daarvoor.
0: Nee, het jaar daarvoor dan.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat zeg ik.
0: Oké.
1: Misschien moet je minder drinken.
0: Ik moet ook minder drinken tijdens.
1: deze band gaat wel lekker. En ze hebben als droom om op Desert Fest te spelen. Nou, dat moet in Antwerpen denk ik wel een keer lukken. Als het niet al gelukt is, inmiddels. Stoned and Dusted in California zouden ze graag nog een keer aandoen. Ja, moet ook wel lukken, denk ik. Echt, deze band zit wel in de lift. We gaan luisteren naar van het album Mojo's Heavy Cream uit 2023. Het nummer Shangri-La van Mojo and the Kitchen Brothers.

0: was Mojo and the Kitchen Brothers met...
1: Shangri-La.
0: Shangri-La, ja, gelukkig. Ja, mijn god, gelukkig niet Gerard Joling met Shangri-La.
1: Dat was een cover.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, ja, dit klapte live ook echt goed op. Deze gasten zijn goed bezig. Ga ze live zien, echt. Aanraden.
0: Heb jij aandelen in die band?
2: Nee.
0: Of heb jij Desiree iets beloofd?
2: Desiree. Oh, wacht, ze zitten op haar label.
0: Ja, op Le Bear, hè, van Desiree. Ja.
2: Oh, die moeten we nog een keer uitnodigen hier in de studio. Ja,
0: ja, maar ik weet wel, de eerste keer was ze heel enthousiast. En de tweede keer zei ze, wie zijn jullie eigenlijk? Weet je dat nog? Ja.
2: Zij moet ook minder bier drinken. We hebben wel een rode draad te pakken, hoor.
3: Ja, inderdaad.
2: Wilde jij trouwens nog even iets over dit nummer zeggen?
3: Nou ja, ik ben blij dat we toch weer terug op niveau zitten. En we lekker met een paar gitaren aan de gang zijn. In plaats van met een Game Boy. Prima.
2: Nog een rode draad. Dirk?
0: Hè? Wat? Ik kan eruit dadelijk. Het is klaar.
2: Hey, we gaan het een klein beetje... we hebben het hier vaak niet over politiek en actualiteit en het geloof. Maar we gaan het toch even over het geloof hebben. Dirk, team.
3: We gaan gewoon even weer old school punken. Een man genaamd Eric Reed Boucher... uit Colorado, United States of America. Die kennen wij allemaal beter als Yellow Biafra. En dat is de frontman en zanger van de Dead Kennedys.
0: Dus die man die zijn mond nooit kan houden als hij eenmaal aan het praten is... dan krijg je hem niet van het podium af.
2: Ik ken dat ook zo vertellen.
0: Oh. Nee, maar welk podium?
3: Maar goed, die heeft in begin jaren 90 heeft hij een collab gehad, zoals dat mooi heet... met de Canadese punkrockband No Means No... Die ken ik vooral van shirtjes. Er zijn heel veel mensen die No Means No shirt hebben.
2: Ja.
3: Die hebben samen een plaat opgenomen. The Sky Is Falling and I Want My Mommy. En daarvan komt deze
2: goeie albumtitel trouwens.
3: En die heet Jesus Was a Terrorist. Ja.

0: like a really freak out.
1: Jeez, man. Zijn jullie boos of zo? Op de punk allemaal vanavond? Bah. Hé, ik hoor jou niet. Zet even je microfoon aan.
2: Oh ja, zal ik die aanzetten? Ja. Hoppa, zei ik.
1: Hoppa. Hoppa. Ja. En wie zei je dan hoppa?
2: The Reverend Horton Heat. Met Psychobilly Freakout.
1: Psychobilly Freakout.
2: Zo.
3: Ja.
2: Ja. Lek. Gas erop. Ja. Knallen met een handel.
3: Feestmuziek.
2: Ja. Meer had ik er niet over te zeggen. Gaan we naar jou, Floris?
3: Ja, gaan we naar mij?
2: Ja? Ik had niet gedacht dat we dit in onze show zouden draaien, maar ik ben er wel blij mee.
3: Nou ja, goed. Je moet de mensen toch een beetje opvoeden.
2: Ja, zo is dat.
3: Er wordt tegenwoordig te veel verkeerde editie van dit nummer gedraaid.
2: Ja.
3: Met te weinig gitaren.
1: Ja, hoezo?
3: Nou, het schijnt, iedereen vindt dit nou leuk, alleen dan de softere uitvoering.
1: Er is een andere versie van dit nummer.
3: Er is een slechtere versie.
1: Nog een slechtere versie. Oké. Okay. Ja. Hij zegt het.
3: Ja. Een beetje gitaar is nooit mis.
1: Nee, nee. Maar waar hebben we het over dan?
3: Nou, ik dacht Baila van de BZB.
1: Oh, jawel, dat weet ik wel. Ja. Dat is zo'n hele foute dansversie van, toch? Zo'n carnavals dansenstampen versie.
3: Ja, ik probeer dat een beetje te verdringen.
1: Ja, dat snap ik, ja.
3: Heropvoeding van de mensen.
1: Ja.
3: Ik heb hem al naar een verschillende mensen laten horen en die vinden het inderdaad beter als... Dat is een recente versie.
1: Ja, ik
3: wist eerlijk gezegd ook niet dat het een BZB was.
1: Ja, dit speelde ze al zo lang, jongen.
2: Is van het eerste album.
1: Al het feest.
3: Dat is altijd gezellig, ja.
2: Van hun eerste album uit 95.
1: Sigaren ganz auf meinen Billen.
2: Net gestopt waren als metalband Zimosis. Dat wist ik dan weer niet.
1: Is ooit eens een metalband geweest.
2: Ja, dat hoor je hier wel terug.
1: Inderdaad, prachtig.
2: Ja. Dragen we deze op aan Dennis.
3: Ja.
1: Welke Dennis?
2: De voorzitter van de fanclub. Maar die is niet meer, helaas.
1: Oké, nou dan zullen we dat...
2: Dennis, voor jou.
1: Ja.
2: We gaan draaien. Baila, BZB.

0: Ja, ik zit naar de Schlager te luisteren op de achtergrond. Heerlijk. Maar waar hebben we net naar geluisterd dan?
1: Belgian Essentiality.
0: Ja, ja, dat is niet jouw Vlaamse bloed, dan begint dan toch te koken, hè, op een of andere manier. Ja.
1: Eerste bandje ook luisteren in 91 op School Zout in Axel. Georganiseerd op de scouting.
0: Ja. Die kwamen zeker spelen voor twee kratten Jupiler of zo.
1: Dit is pretpunk, krat Jupiler het podium.
0: Gaan.
1: Ja, en gaan.
0: Shirtje uit te gaan.
1: Ja, boeren pretpunk. Ja.
0: Hé, meer punk. Ja. Jongens, wat is dit? Dat is toch op Psychedelic Radio? Zitten we allemaal een beetje boos te doen?
1: Vandaag even niet.
0: Oh.
1: Ja, vooruit. Iets minder. Ja. Alhoewel de volgende.
0: Ook weer punk. Of niet? Ja, toch?
1: Ja, maar die tikken. Deze band tikt het psychedelische spectrum wel aan. De OC's.
0: Oh, die hebben we op Sonic Whip gezien.
1: Tegenwoordig heet ze OC's.
0: Dat is die rammelband.
1: Ja, jij vond het iets te hard rammelen.
0: Ik vond het te makkelijk.
1: Ik vond dat heel energiek. Twee drummers, alles netjes vooraan het podium uitgelijnd. op een rij.
0: Ze vielen nog net niet over het randje van het podium. Gas. Zo dicht stonden ze bij het podium.
1: Gas erop. Ja, veel harder rammelen. Dat het nog, ja, het kon net nog. Ja, heerlijk. Het nummer The Dream van The OC's. Let's go.

0: Nou, zeg. De OC's. Of The OC's. Met The Dream. En ik moet jou even streng aanspreken. Want je hebt weer het langste nummer van de set uitgekozen, Brepoel. Weer.
1: Ja.
0: Weer. Alweer, hè? Ja.
1: Ik ga in een hoekje mezelf schamen.
0: En dan nog wel een lang punknummer. Ook nog.
1: Ja.
0: Ja, dat kan niet, hè? 3 minuten, max. En dan klaar, hè, met punk.
1: Hmm.
0: Nee. Hij moet weer 7 minuten gaan, hoor.
2: 6:52.
0: Ja, dat vind ik 7 minuten. Zo. 7 minuten straftijd.
1: Het is goed dat jij de tijd niet uitgevonden hebt.
0: Maar wat doe jij in 8 seconden dan?
1: Er is van alles te doen in 8 seconden.
0: Ja. Tjonge. En in 1 keer gaat de kinder bij zijn lach omhoog. Hè? Oké.
1: Okay. Oh, ja.
0: Gaan we gewoon weer een beetje...
1: Misschien moeten we muziek gaan draaien.
0: Een beetje stonen luisteren, ja.
1: Ja?
0: Beetje stonen,
1: een beetje
0: ja.
1: Dan.
0: Red Fang.
1: Ja.
0: Red Fang. Hey, en nog een oud nummer ook van Red Fang. Uit 2008, Prehistoric Dog. En dat is vooral heel carnavalesk. Omdat de clip gewoon een heel carnavalesk... Ken je de clip van Prehistoric Dog?
1: Ik heb deze wel eens gezien.
0: Ja, daar staan ze een paar van die...
1: Hebben ze hier, is dit de clip waarbij ze ook hun eigen bier presenteren? Of niet?
0: Nee, dat weet ik niet. Maar daar staan ze een paar van die cosplayers uit te dagen. Van die mensen die dan Dungeons & Dragons pakken aan hebben.
1: Ja.
0: En dan gaan ze zelf optreden en blikjes bier leeg drinken. En van die lege blikken gaan ze dan harnassen maken. En dan gaan ze vechten tegen de cosplayers.
1: Ja, ik weet
0: het. En allerlei ledematen vliegen door de lucht. En een hoop, hoop bloed en flauwekul. En ja, heerlijk.
1: Ja, deze houden van een feestje, deze
0: gast. Niet te serieus nemen. Maar,
2: is het Gwar toevallig?
0: Nee, Gwar. Ja, maar de flauwekul met spuitend bloed en bier en zo... wat dan toch nog door de keel naar buiten komt... omdat er al een gat in zit en zo. Van dat soort dingen. Ja, nee, dat is gewoon heerlijk. Het is heel slecht, special effects en zo. Ja,
2: dat is altijd goed.
0: Ja. Dus van hun eerste plaat uit 2008, Prehistoric Dog...

0: Zo, dat was Red Fang met Prehistoric Dog. Zo, dat is iets anders, hè? Als het hier de hele avond al van die pispunk. Zo, hoppakee. Grote mensenstoner.
1: Ja, goed, hard raken. Ja.
0: Bij die gasten zijn de ballen wel ingedaald, jongens. Zo. Nog even zeiken.
1: Dus.
0: Jij mag.
2: Oké. Okay. Dit wordt wel even iets anders. Minder punk en, minder stoner. Maar wel feestelijk, vind ik in ieder geval. De Britse Los Campesinos komen uit Cardiff, Wales. Een bondgezelschap van 5 mannen en 2 dames. Van de debuutplaat Hold On Now Youngsters gaan we van Los Campesinos luisteren naar You Me Dancing.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Thank you so much.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Oh, that's good.
1: Enjoy this trip. And there's a trip.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.